Anshu laat Lord Tensmith. Ik ken hem aan Aaron Ismo als Milky of Small Grab lokale. Is bralo man Aaron. Just where you are in Nish. Tattoo again, stop there.